0: en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks, wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer, de dag weer met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Happy New Year.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
7: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
8: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
6: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Schaefer Mediation, een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
9: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
8: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
10: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
8: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
4: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
6: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
4: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Bezoekers van Schouwburg Odeon in Zwolle kunnen zondag 13 september ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn. Met een VR-bril vliegen deelnemers door een donkere omgeving en ontdekken ze hoe vleermuizen het geluid van een omgeving waarnemen. De interactieve ervaring van kunstenaar Dennis van Tilburg duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt vanaf 12 jaar. De installatie is van 1 uur tot 5 uur te bezoeken. De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen en was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of Angelique.

0: www.mijn-mode.nl.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Marsman Boeken en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of Marsman.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen en was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Zwolse verhalenboot is tijdelijk vertrokken uit de stad. Het schip ligt momenteel bij een scheepswerf in Meppel voor een grondige opknapbeurt en een verplichte keuring van het onderwaterschip. Ook krijgt de boot een frisse verflaag. Na verwachting keert de verhalenboot ongeveer 3 weken later weer terug naar haar vertrouwde plek aan de Thorbeckegracht. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Bijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
6: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Voor het Apeldoorn 5 minuten vertraging bij afrit Hoenderlo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Come on.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat

0: een stadion waar duizenden Tutsi's waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl. Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met hun Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur?

0: of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 tot 3:00 en de toegang is gratis. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het

0: detoxiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knopend Grijshoorn en Knopend Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev.

0: Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knopend Grijshoorn en Knopend Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knoop het Grijshoorn en Knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N507

0: Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Afrit Elspet.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Zippo.
1: Volg ons op X, Facebook, Instagram en YouTube.
2: Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. Eén Zwolle.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
5: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het

0: waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Afrit Elspeet, een kwartier op de A50.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

De luisteraars, een hele bijzondere goede avond. Je luistert mee naar Jan de Vinielman op 1 Zwolle FM. Je kunt altijd reageren op het programma 06 25 46 70 65. De volgende serieplaatjes hebben gedraaid worden voor Barry Brinks en Brezetta. Vanuit de delegatie Haaksbergen. Luister gezellig mee. Luister gewoon ook even jullie kant.

Ook moet het meisje even geruid worden voor Henry de Lallet. Ook Henry, laat nog even jouw kant op in de locatie Zwolle Zuid City. Ook moest het geruid worden voor Jeroen en Fijkje. Vanuit de lokaliteit Groningen. Luister ook gezellig daarmee in Groningen. Uiteraard gaan de planten geven jullie kant op daar.

Blijf er gewoon vanavond gezellig bij. Ik ben bij u aan de klok van 11 uur. Met gezellige muziek op de 105. Hier bij 1 Zwolle. Alweer genoeg gepraat. Ik zou zeggen, laat van je horen. 0625 46 70 65. Ik zou zeggen, vraag ze maar aan. Laat maar horen dat je erbij bent. Dit is 1 Zwolle FM met Jan de Vinielman.

Beste vrienden van dit station, een bijzondere goede avond. Dit is Jan de Vernielman op 1 Zwolle. Met natuurlijk gezellige muziek op de vrijdagavond. We gaan er zometeen even uit voor het nieuws. De reclame en de verkeersinfo. Daarna ben ik natuurlijk weer vlot bij jullie terug. Met het tweede uurtje. Jan de Vernielman draait door. En natuurlijk gezellige muziek op jouw radio. Je kunt altijd even contact opnemen met de studio. Het nummer luidt via de WhatsApp 06 25 46 70 65.

0: tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet, een kwartier op de A50.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Luister vrienden en vriendinnen, een bijzondere goede avond. Luister met Jan de Vinielman op de 105 bij Eenswolle. Ook tevens wil ik Harm Bolters even bedanken voor de mooie platen die je hebt gemaakt van Jan de Vinielman voor mij. Ik zou zeggen, Harm, dankjewel, hè. En uiteraard gaan de platen ook speciaal vanavond jouw kant op met verdere huisgenoten. Tevens moet de plaat ook even gedraaid worden voor Arjan Moetje. Arjan Moetje, plaat van jouw kant op en hij zit een moment in de studio hier, hè. Plaatje moet ook even gedraaid worden voor even kijken voor Jan de Krantenboer. Ook Jan de Krantenboer ook even bedankt voor het fotootje. 105. En uiteraard gaat de plaat nog even jouw kant op. Luister ook gezellig mee.

Moest even een plaatje gedraaid worden van André Hazes, even voor Rick Bos. Ik Rick Bos luistert ook gezellig mee en uiteraard gaan de plaatjes ook even jouw kant op. Ook een trouwe luisteraar van Jan de Vrielman. En ook jij kunt laten weten dat je erbij bent. Dan kun je even een WhatsAppje sturen naar het nummer 06-2546-7065. Dus 06-2546-7065. En het liefst al alleen maar via de WhatsApp. Gaan we nummer draaien van Henk Wijngaard en de Containerzone. Dit is Jan de Vrielman, 105. Dit is Eenswolle.

Luister vrienden en vriendinnen van dit station. Een hele bijzondere goede avond. Luister mee naar Jan de Vinylman. We gaan het

0: NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle. 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Meeste vrienden. We zijn toegekomen aan het derde en laatste uur. Jan de Vinielman op Eensvolle FM. Op de 105 MHz en op DHB. Op kanaaltje 6 Benhard. Ik hoop natuurlijk dat de muziekkeus jullie allemaal een beetje de smaak valt. Je kunt laten horen dat je erbij bent. Stuur even een WhatsAppje deze kant op 06 25 46 70 65. Want het is natuurlijk altijd zo waar je ook bent en wat je ook doet. Als je luistert naar Jan de Vinielman, op de vrijdagavond zit je altijd goed. Volgende plaat is speciaal voor Rick Bosch. Het nummer van André Hazes. Met het nummertje Als het zomer wordt. Speciaal voor jou, Rick. Luister gezellig mee daar in Lemelenveld. Luister nog even jouw kant op, kerel, hè. En iedereen die verder aanwezig is bij jou op de

Luister vrienden en vriendinnen, een goedenavond. Luister mee naar Jan de Vernielman. Het zijn gouden klankjes bij jou op de radio. En dat allemaal zo de ether ingestuurd rechtstreeks naar jouw huiskamers. Ik heb hier nog een paar verzoekjes liggen, die ga ik even voorlezen. En Betty Speker die zegt, hits Jan, slinger maar een paar mooie kantjes deze kant op, luister er mee. En Jan, die plaat die je plaat maakt is een hele mooie plaat, hè? Nou, dankjewel, hè. Met dank aan Harm Wolters, hè. Zo moeten de volgende vinylkantjes ook even gedraaid worden voor Danny Wolde uit Kampen. Ook Danny luistert ook gezellig mee. Pleis nog even jouw kant op in de locatie Kampen. Je kunt nog even kort laten weten dat je erbij bent. Het nummer luidt 06-2546-7065. En dat liefst allemaal het liefst via de WhatsApp. Dus 06-2546-7065. Dit is Jan de Vinielman. Op de vaste vrijdagavond. Van 8 tot 11. Gouden klanken. Zomaar bij jou in de huiskamer binnengedraald. Via 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met hun Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yildiz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden.

Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.